0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: You don't have to be beautiful to turn me.

0: verkiezingen vandaag zou Vlaams Belang in Vlaanderen 27,8% van de stemmen halen. Dat blijkt uit een peiling van HLN, VTM, Le Soir en RTL. De N-VA van Bart De Wever zou 23% halen, ruim 10% meer dan CD&V en Vooruit. Anders en Groen flirten met de 6%. In Wallonië is de PS de grootste met 29% en ook in Brussel zijn de Waalse socialisten de grootste. Een tachtigtal actievoerders heeft geprotesteerd bij de opening van het academiejaar van UGent. Ze scandeerden slogans toen de stoet met onder meer rector Petra de Sutter aan het bekende UFO-gebouw aankwam. Ze eisen het ontslag van Nathan Kofnas, een omstreden postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit. Die beweert dat er aangeboren verschillen in intelligentie bestaan tussen rassen. Op de E34 in Turnhout is een achtervolging geëindigd op een crash. De politie heeft twee mensen opgepakt. De achtervolging begon in Berchem bij Antwerpen, maar wat daar de aanleiding voor is, blijft onduidelijk. In Turnhout botste de achtervolgde auto op een vrachtwagen. Door dat ongeval was de snelweg even volledig versperd. In Parijs zit een politieagent in de cel omdat hij een terreuraanslag zou hebben gepland. Hij had ook illegale wapens en zou banden hebben met het extreemrechtse milieu. Het Franse antiterreurparket vermoedt dat hij aanvallen wou plegen tegen belangen van de Franse staat en daarvoor wapens printen met een 3D-printer. En het veldhospitaal van het Belgische BFAST-team krijgt een internationale erkenning van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die bevestigt zo dat de medische voorziening voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. En met die verificatie garandeert ons land ook dat ze binnen 24 tot 48 uur ter plaatse kunnen zijn. Het blijft droog bij 14 graden, daarna een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook geregeld kans op lichte regen bij een graad of 22. Zondag stilaan opklaringen.
1: Een nieuw uur met de grootste hits.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek
2: hoor je hier.

0: verkiezingen vandaag zou Vlaams Belang in Vlaanderen 27,8% van de stemmen halen. Dat blijkt uit een peiling van HLN, VTM, Le Soir en RTL. De N-VA van Bart De Wever zou 23% halen, ruim 10% meer dan CD&V en Vooruit. Anders en Groen flirten met de 6%. In Wallonië is de PS de grootste met 29%. En ook in Brussel zijn de Waalse socialisten de grootste. Een tachtigtal actievoerders heeft geprotesteerd bij de opening van het academiejaar van UGent. Ze scandeerden slogans toen de stoet met onder meer rector Petra de Sutter aan het bekende UFO-gebouw aankwam. Ze eisen het ontslag van Nathan Kofnas, een omstreden postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit. Die beweert dat er aangeboren verschillen in intelligentie bestaan tussen rassen. Op de E34 in Turnhout is een achtervolging geëindigd op een crash. De politie heeft twee mensen opgepakt. De achtervolging begon in Berchem bij Antwerpen, maar wat daar de aanleiding voor is, blijft onduidelijk. In Turnhout botste de achtervolgde auto op een vrachtwagen. Door dat ongeval was de snelweg even volledig versperd. In Parijs zit een politieagent in de cel omdat hij een terreuraanslag zou hebben gepland. Hij had ook illegale wapens. Hij zou banden hebben met het extreemrechtse milieu. Het Franse antiterreurparket vermoedt dat hij aanvallen wou plegen tegen belangen van de Franse staat en daarvoor wapens printen met een 3D-printer. En het veldhospitaal van het Belgische BFAST-team krijgt een internationale erkenning van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die bevestigt zo dat de medische voorziening voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. En met die verificatie garandeert ons land ook dat ze binnen 24 tot 48 uur ter plaatse kunnen zijn. Het blijft droog bij 14 graden, daarna een zonnige zaterdag met wat wolken. Al is er ook geregeld kans op lichte regen bij een graad of 22. Zondag stilaan opklaringen.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor $2,7 miljard aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jaron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
1: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
0: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken. Al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Hallo iedereen, ik ben Mathies en enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier.

0: zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Android. Dit is Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor 2,7 miljard dollar aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jaron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
1: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
0: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken. Al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
2: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
3: Slager, zon in je hart.
2: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud

0: Your trip into the musical time. Musical time. This is Hit Revival. Met Erik de Meijer. Hit Revival Centraal Jaartal uit de jaren 80.
1: 1980.

Sims en Come Into My Life. Ik zou zeggen, en beleef het mee. Dit zijn drie decennia popmuziek in één uur onder de noemer Hit Revival. We zijn blij dat je weer afgestemd bent op ons. Centraal jaartal 1988. En straks onderweer nog muziek van Sherbert. We hebben ook nog Sean Christopher, Ziggy Marley, The Bee Gees, Micah Paris, Sister Sledge. En de bassist van deze week die komt uit 2001. En weet je, je bent nooit alleen die luistert naar deze show. Dat weten we met zekerheid. Two Brothers on the Fourth Floor, die zeiden het ook, dat je nooit alleen bent. Back to the 90s.

0: Taylor. Die hebben het over niks dan alleen maar meisjes. Maar eerst Sean Christopher straks met Don't Lose the Magic.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: More hits. Back to back.
6: This is Hit Revival.

0: Yo, dat was Micah Parris nog eens met My One Temptation. Ik heb er eigenlijk wel meerdere, maar daar ga ik echt niet over uitweiden. Centraal jaartal 1988 en er is iets raar aan de hand. En dat moet ik toch wel even delen met jullie. En dat in verband met Google en zoekresultaten. Ik weet niet wat het is, maar als ik zo bijvoorbeeld naar de top 30... het resultaat van deze plaat wil bekijken, wel, dan krijg ik dat helemaal nergens te zien. Wel de top 40 in Nederland. Hoe de plaat daar stond in 1988. Ze bleef daar toen 5 weken genoteerd staan en het hoogste haalbare was net niet de helft van de top 40, want de hoogste positie die ze haalden met My One Temptation was een 22e plek. Ja, ja, raar, maar wat. Zo dadelijk, NKOTB. Als je niet weet wie dat waren, gewoon blijven luisteren. En de hitsingle die maakt het allemaal wel waar voor jullie. Met ook nog Sister Sledge en zo dadelijk ook nog onze bastaard van deze week. En daarvoor gaan we naar 2002.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemorgen.
6: No, nobody plays a better variety of music.

0: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor 2,7 miljard dollar aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jaron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
1: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
0: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

0: Goedemorgen en het was een pracht van een plaat. Allee, ik vind dat toch een pracht van een plaat. Can't Be With You Tonight, Judy Butcher, Boucher. Ik weet het eigenlijk nog altijd niet, maar het is in ieder geval Judy, dat weet ik wel. En er zit iemand recht over mij.
1: Dag Cindy.
0: Dag Wendy.
1: Het is al even geleden weer, hè?
0: Ja.
1: Je vlucht altijd naar het buitenland.
0: Ja, Spanje.
1: Dus ja, er moet eigenlijk nog wel iets van mijn maag, alleen van mijn lever.
0: Ja.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Cindy. Happy birthday to you.
0: Dank u wel.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, inderdaad.
1: Het is uw verjaardag vandaag.
0: Ja. Maar dus, ik was er nog niet, 53 jaar geleden.
1: Ah ja, maar ja.
0: Om 12:30 uur, dus middag. Allee ja, 00:30 12:30
1: Ja, het was 12, hè, niet 00.
0: Ja, 12.
1: Ja, dus ik verwacht een tsunami van telefoontjes nu voor Cindy.
0: Dat weet ik niet, ja.
1: We gaan het zien, hè.
0: Ja, voilà. We zijn vertrokken.
1: Ja.
2: Iedere zaterdag tussen 10 en 12. U vraagt, wij draaien met Cindy de Koeman.
0: En Wendy.

0: En dat was niemand minder dan Ben E. King met...
1: Stand By Me.
0: En blijf je met mij?
1: Ja, ja. Ah, ja. 12 uur al zeker, hè.
0: Oké, en we hadden iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Cindy en Wendy.
1: Hallo.
0: Dag Geert.
2: Goedemorgen en gelukkige verjaardag.
0: Dank je wel.
1: Ga je dat niet zien?
2: Ja. 2 dagen geleden was het mijn, hè, dus ja.
0: Ja, ah, ja. Het is juist. Het is gelukkige verjaardag.
1: Ook gelukkige verjaardag nog.
0: Want het was donderdag, ja. En Hilda had geen programma toen. Juist, hè?
2: Ja. En bedankt, Wendy, voor de gelukkige wensen.
1: Ja, dat is graag gedaan.
2: Want er zijn er een paar die gestuurd hebben van Radio Memory. Onder andere Tony, Nancy, Danny de Groot heeft gestuurd.
1: Ja. Dat is leuk, hè?
2: En ook luisteraars van Radio Memory, Lid Frans, heeft gestuurd, dus ja.
1: En was het een leuke dag verder?
2: Ja, we hebben wist gaan eten, ik heb Vivian.
1: Ah ja, dat is dus altijd goed.
0: Dat is altijd lekker.
2: Ja, maar het gaat allemaal zo rap voorbij, hè?
0: Ja.
1: Genieten is de boodschap.
2: Dus ja.
1: Zeg een keer wat je graag zou willen horen.
2: Ik zou graag Sylvester horen met Do You Wanna Funk.
0: En die staat klaar. En voor wie zijn die?
2: Ik wil ook de groetjes doen aan Vivian natuurlijk, aan jullie.
1: Dank u.
2: Aan Hilde, aan Yves, aan Marianne en Kelly. Dan aan Tony en Nancy. Dan aan Franske en zijn vrouw. Dan Rudolf Stevens en Anja. Johan de radioman en Roosje. En aan alle medewerkers van Radio Memory, want er zijn er echt heel veel. En alle luisteraars die nu aan het luisteren zijn en die nooit een plaatje krijgen.
1: Dat is vriendelijk.
0: Ja, dat is lief.
2: Ja, dan zijn ze er allemaal bij, hè.
1: Okay. Dat klopt.
2: Dus okay. Ja.
0: Bedankt voor te bellen.
2: Graag gedaan.
1: Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende. Dag.
1: Dag.
0: Geert. En we hebben nog iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Morgen erbij.
1: Morgen de bier.
0: Dag Franske.
3: Sorry. Steenwege.
0: Ja.
3: Ik wens jou een gelukkige verjaardag en geniet van een verjaardag en 3 dikke zonen.
0: Ah, dank u wel. Als ik u een keer zie, zullen we die dikke zonen regelen.
3: Ik onthoud het. Ben ik, gaan we nog een beetje wachten. Hè?
1: Ja. Eerst in oktober.
3: Ah, in oktober ook.
0: Eerst in oktober?
1: Ja.
0: Doei.
1: Dat is toch mijn toer. Dat is niet lang meer.
0: Nee.
3: Dan momenteel eind oktober dus.
0: Ja, ik ook.
3: Ja, sorry, ik zit een beetje verkoud aan.
0: Ja, ik hoor het precies.
1: Het zijn er veel, denk ik, ondertussen.
3: Ja. Zeg, bedankt voor de mooie plaat, want Judy Boucher wil staan.
0: Ja, dus ik vind dat echt ook wel een mooie plaat.
3: Dat is mijn lievelingsplaat en van Peter Maffay doe ik. Dat zijn de twee die mij zo'n maandelijke nacht spelen. Peter Maffay, mij zo'n maandelijke 10 keer nacht weer spelen. Ik wil er zo geven.
0: Amai.
3: Ja, echt wel. Dat is een schoon plaat te maken.
0: Maar het is de meest gedraaide openingsdans.
3: Aan jullie beiden.
0: Ja. Dank u wel.
3: Aan ons Hilleke, aan de neef, aan Kelly, aan Marianneke, aan de Geert en Viv, aan Tony en Nancy, aan Rozeke, Jan de Radioman, aan Katrien en haar gezin, aan mijn broer Dolf en Anja, aan Anneke, mag zij het niet vergeten. En ik zal zeggen, alle luisteraars en medewerkers van de Radio Memory, dat kan ik niemand niet vergeten.
0: Dat klopt. Oké.
3: En ik heb een mooie plaat aangevraagd van Bobby Prins, Verlaat Me Nooit.
0: En die komt na Do You Wanna Funk.
3: Zeg, vind ik moet iets zeggen, want ik moet heel goed mijn telefoon in mijn oor houden. Ik hoor jullie heel sterk zwaar op de achtergrond.
0: Oei.
3: Ja, ik hoor het, want ik moet mijn telefoon in mijn oor drukken, anders versta ik wel niet.
1: Is het nu beter?
3: Nog niet, nee.
0: Ah, het staat op het laatste. Het kan niet.
1: Misschien staat uw telefoon te stil. Ah ja, nee, je hebt het juist op het laatste gezet.
3: Ik heb het op zijn hartste staan, kan niet verder.
1: Ja.
3: Of als ze van ouder doen, dat kan minder horen, kan ook.
0: Geen idee, dat weten wij niet.
3: Ja.
0: In ieder geval.
3: Allee, gaan nog mensen, dan kunnen ze nog binnen gaan, de lijn vrij laten.
0: Ja, Bedankt voor te bellen.
3: Geniet er nog van, hè.
0: Dank u wel. Ga dat zeker en vast doen.
3: Oké.
0: Dag Franske.
3: Dag Franske.
0: Dag.
3: Dag.
1: Dag.

0: Een heel leuke plaat uit mijn jonge tijd, zal ik maar zeggen.
1: Een dansplaat.
0: Ik denk dat wij ongeveer dezelfde ouderdom zijn. Ik denk dat jij jonger bent.
1: Ik ben van 80.
0: Oh ja, ja. 7 jaar jonger.
1: Ah, voilà.
0: Dus het is mijn tijd. Jong, de uwe tijd, nee, het is mijn tijd.
1: Ja, dat klopt.
0: En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dames. Gelukkige verjaardag, Cindy.
0: Dank u wel, Daniel.
2: En hoe voelt het om op uw verjaardag zo te mogen presenteren?
0: Ja, leuk. Ja, er zijn nogal toch een paar verzoekjes geweest. Ik heb al telefoontjes gehad, privé. En mijn telefoon is aan het ontploffen, eigenlijk.
2: Oei, ja, pas op, dan moet je daar ver van afstaan als dat ontploft. Hè, want dat kan brokken maken. Hè. Ja.
0: En dus, ja.
2: Allee, het is tof. Allee, ik ga het kort houden. Ik ga zeker de groetjes doen aan jullie.
0: Dank je wel.
2: Aan Hilde, Yves, Johan, Rozeke, Frans en zijn madame Rozeke. Wie nog? Geert en Vivian, Rudolf en zijn Anja en Nancy. Wie vergeet ik nog? Tony. Eigenlijk alle DJ's van Radio Memory en eigenlijk ook aan al de luisteraars van Radio Memory.
0: Dan hebben ze allemaal.
1: Ja.
2: Ja, inderdaad. Want ik ben aan het rijden.
0: Ik hoor het.
2: En dan denk ik niet eens. Dan moet ik de ballen wat in het oog houden. En dan kan ik zo goed niet nadenken.
1: Twee dingen tegelijk is niet altijd makkelijk, hè?
2: Al wel, de service was ik nu aan het klappen en aan het tanken. En dat was ook al moeilijk. Door te gaan tanken ben ik al €86 kwijt. Ik heb dat vandaag nog niet verdiend.
1: Amai,
2: dus,
1: het leven is duur.
2: Juist. Ik wens jullie beiden nog veel radioplezier. Cindy, nog een leuke dag.
0: Dank u wel.
2: Ik hoop dat je er een leuk feestje van gaat maken.

0: en dat de koffiekoeken lekker zijn.
1: Ja, altijd.
0: Ik zou zeggen, laat er nog een paar over, dat ik misschien straks nog een keer langskom, hè, om je door live 3 kussen te komen geven.
1: Ah, dat is goed.
0: Voilà, ik hoop dat ik voor de 12 dagen raak.
1: Ja.
0: En ik had graag het plaatje gehoord van Cheap Trick, I Want You to Want Me.
1: En die staat klaar.
0: Voilà, zie. Fijne eerst... dag nog, hè, dames. Zal ik het zijn.
2: Dank u, voor
1: dank u wel.
2: Ja.
1: Dag. En ja, dus maar eerst het plaatje natuurlijk van Verlaat Me Nooit van Bobby Prins. Maar eerst een blokje reclame.
3: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan

0: Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: Ja, ja, verlaat ons nooit. Dus Bobby Prins, en we hebben iemand aan de lijn.
1: Goedemorgen. Dat was in koor.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Cindyke.
0: Ah, dag Rozeke.
2: Eerst en vooral een gelukkige verjaardag.
0: Dank u wel.
2: En voor Geert ook, en nog vele jaartjes erbij.
0: Dank u wel.
2: En nu ga ik mijn nieuwjaarsbrief aflezen.
0: Ja.
2: Voor mijn vriendin Ildeke, voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tommy en Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Stevens en lief vrouwtje, Anjakken, voor Franske en vrouwtje, voor Anneke en voor u Cindyke en voor Wendyke. En voor Geert en Vivianneke, voor Katrien en Erik, voor Danny de Groot, voor Ronnie van Vlaanderen en Erik de Valk en Peggy en voor Patrick de Groot en alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen en voor alle medewerkers van Radio Memory. Het
0: begint veel te worden, hè?
1: Ja, ik heb ze allemaal.
2: Ja, maar ik moet opschrijven, hè, want anders weet ik het niet. Het is te veel, hè?
0: Ja.
1: Dan kun je niks vergeten.
2: Wanneer? Bij de moment toch niet, alleen ja. Want ik was er altijd vergeten, hè, Wendyke.
1: Dat is niet erg.
2: Ja, maar nu staat erop, zeg. Nu staat
1: precies,
2: erop, met een brief.
0: Ah ja, dus juist, ik heb dat gezegd.
2: Ja.
1: Dat is dat goed, zet ik erbij staan nu.
2: En ik zou graag dat plaatje hebben van Paul Severs, een gelukkige verjaardag voor jullie tweeën.
0: Die heb ik geprogrammeerd.
2: Dank u wel, Cindyke.
0: Salut.
2: En bedankt om te bellen. Dag en een goede weekend.
0: Dank u wel.
2: En tot morgenavond.
0: Ja,
2: morgenavond niet, hè.
0: We gaan
2: het mij niet horen, hè.
0: Ah, nee?
2: Nee, ik zit in Kletterhof.
0: Ah, het Kletterhof.
2: Ja, naar zangers gaan zien.
1: Ja, weer op
0: Zwier. Dat is meestal daar, hè. In Wiezen.
2: Wat is?
0: Dat
2: ja,
0: meestal.
2: In Wiezen, ja. In Wiezen.
0: Ik ben er ook al geweest.
2: Ja, want dat is mijn eerste keer niet zo dat kan.
0: En wie komt er?
2: Oh, Frank van Damme, Andy D. Alleen een hele hoop erop te noemen.
1: Geniet ervan.
0: Ja?
2: Ja, en de deuren gaan open om 1 uur.
1: Nou ja.
2: En daarmee.
1: Goed.
0: Het gelijk.
2: Allee.
0: Je moet profiteren van het leven.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot.
2: Ja, dag. Dag, Cindyke. Dag, Wendy.
1: Dag.
0: Dag, Rozeke. Salut.
2: Dag.
0: En ondertussen denk ik dat wij nog iemand aan de lijn hebben.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, het is Vivian.
0: Dag, Vivian. Ça va?
3: Hallo. Ja, prima. Prima. En we zien je een gelukkig verjaardag.
0: Dank u wel. Dank u wel.
3: Graag gedaan. En voor jullie de groetjes, aan Geert de groetjes. Aan heel Memory Team en aan alle luisteraars. En ook aan de mensen die nooit zijn plaatje krijgen. En ook voor Salem die op de cruise zit.
1: Ja.
0: Oké. En dat was het?
3: Ja, en het was heel leuk. We hebben lekker gaan eten. Met zijn verjaardag.
0: Ah ja, dat heb ik juist gehoord.
3: Ja, dat is echt lekker.
0: En wat heb je gegeten? Ben ik curieus, zeg maar.
3: Allemaal voorgerechtjes en dan volle val. En dan krijg ik nog mijn ijscream.
0: Dat is lekker.
1: Altijd goed.
0: Ja, dat is lekker.
3: Ja, dat was echt lekker. Dat was intense.
0: Ah ja, oei. Niet bij de deur. Allee, voor ons toch.
1: Ja.
0: Voor u is het natuurlijk dichter dan voor ons.
3: Ja, dat was echt goed. Ja.
0: Profiteren, hè. Beetje van het leven, toch?
3: Ja,
0: tuurlijk.
3: Voilà. Oké.
0: Bedankt voor te bellen.
3: Ja, graag gedaan.
0: Tot de volgende.
1: Dag.
3: Bye.
0: Bye.

0: I want you to want me, Cheap Trick. En dat was van onze collega, aangevraagd door onze collega Daniel. En onze volgende.
1: Nu is het tijd voor een feestje, hè?
2: Van Salem Seers.
0: Ja. Oké, voilà.

0: Tijd voor een feestje, Salim Segers. En we hebben iemand aan de lijn.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oh ja. Hallo. Ik denk dat er iets verkeerd gelopen is.
1: Ja, goede, en hij is weg.
0: Oké.
1: Okay. We moeten terugbellen.
0: Voilà, kan niet anders.
1: We zijn er kwijt, Rudolf.
0: Voilà, dus we zullen even de reclame draaien. Misschien
1: ja,
0: belt hij ondertussen terug.
1: Oké. Okay.
3: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier. Hoor
0: je hier. En wij gaan het nogmaals proberen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dames. En eerst vooral goedemorgen, Cindy. Ik ben van harte gefeliciteerd.
0: Dank
2: met
0: wel.
2: Uw 53ste verjaardag, dus snotjunk.
0: Merci, ja.
2: Het is erom. Dat is al godverdomme nog 12 jaar jonger als ik.
0: Hey, maar ja, dat kan ik niet aan doen, hè.
1: Eerste wens, nee, snotjunk.
0: Snotjunk, ja.
2: Snotjunk, zeggen ze, maar dat is nog groen zijn achter je oren, hè.
0: Ik denk dat dat al een tijdje verdwenen is, manneke.
2: Ja.
0: Goedemorgen, Rudolf, trouwens.
2: En hebben ze voor goede koffiekoek gezorgd?
0: Ja, ik heb een goede crèmekoek op. Ik heb
2: ah, jammer. Dat is nu geen probleem, Schilder. Dat zorgt ze altijd goed voor.
0: Ja, tuurlijk dat.
1: We hebben hier niks tekort.
0: Nee.
2: Voilà, niks tekort.
0: Eten, drinken.
2: En straks toch geen gaan drinken?
1: Geen idee.
2: Nee?
0: Dat weet ik niet.
2: Ja, waarschijnlijk wel. Hilde zal dat waarschijnlijk wel mee onverwachts mee uit de bus komen. Want kom, Sidieke, we zijn eens weg of zo, hè?
1: Alles zal maar, ik weet het niet.
2: Ja, ik hoor het. Dat wordt nog een verrassing. Misschien breng ik haar op ideeën, maar goed. Ik ga eerst en vooral dus voor jou dus nogmaals een hele fijne verjaardag gewenst. Vanwege mezelf en vanwege Anja natuurlijk. Ik doe de groetjes ook aan Wendieke. Dan doe ik de groeten ook aan al mijn radiocollega's, zo kan ik niemand niet overslagen. Dan de groeten ook aan Geert en Vivian, die hebben gehoord. En Geert was van de week jarig, dus we wensen hem ook nog een hele fijne verjaardag toe. Wij gaan straks ook een jarige vieren, dat is namelijk ons Anneke. Want ik ga straks naar Lebbeke, ja, dus ik zou zeggen Anneke via deze week ook nog eens een hele fijne verjaardag.
0: Dat was verleden week,
2: en dat was verleden week, ja, maar gaan hem vandaag vieren.
0: Ja.
2: Dus ik ben eens benieuwd wat er allemaal... Met Anneke weet maar nooit niet wat er allemaal uit de bus valt.
0: Dat klopt.
2: Dat is een klein ding, maar wat er allemaal uitkomt, dat weet je nooit niet. Hè, dus. dat zit altijd vol verrassingen. Dus, maar goed, dan breng ik ook de groetjes over aan mijn broer Frans. En aan ons Rozeken heb ik gehoord. Ik heb Danielle, onze collega, gehoord. Dus ik breng ook de groeten over aan Danny de Groot. Ik zou zeggen, mag ik eens even nadenken, Johanne en Frida, Erik en Liesje, mijn kameraad de Jeremy en de kids. En dan vooral zou ik zeggen aan iedereen een supermooie en fijn weekend gewenst. En volgende week krijgen we nog een leuk nazomertje. En dat komt voor mij netjes mooi uit, want ik ga volgende week eens echt naar mijn lievelingsplekje. Ik ga er een paar dagen tussenuit naar zee.
1: Aha, geniet ervan.
0: Dat plakt een beetje.
1: Ja.
2: Naar Blankenberg, ja, we combineren. Ik moet daar gaan optreden. Dus, en ik zeg tegen Anja ook, ik zeg kom, zeg, we moeten daar optreden. We breiden er een paar dagen extra aan en we blijven een paar dagen aan zee.
1: Je hebt gelijk.
0: Ja.
2: Dus een beetje genieten van het leven.
0: Voilà.
2: En hoe kan het ook anders, Cindy? Ik heb een plaats gekozen, dat weten van Wiltura. Maar dit keer heb ik gekozen voor de gelukkige verjaardag van hem. Hè.
0: Ah, Ja, dank u, wel.
2: En bij gelegenheid drinken we daar iets op. Dus, en dan combineren we dat samen met de verjaardag van ons Wendy. Want dat staat ook opgeschreven, die is jarig 1 oktober. Dus.
1: Ja. Dat klopt.
2: Voilà, dan doen we dat op die manier. Hè. Goed?
1: Ja,
0: oké.
2: Okay. Ik ga nog mee verder genieten in mijn tuintje van jullie muziek. En ik hoop dat de luisteraars nog talrijk gaan bellen. Dus.
0: Dat hopen wij ook. Hè.
1: Ja, voilà.
2: Ah, voilà, is goed. Mateke, geniet nog van uw verjaardag, Wendyke.
1: Tot de volgende.
2: Genoeg gedaan voor jullie in de studio en tot de volgende. Hè.
1: Ja.
2: Salut.
1: Salut.
2: Salut. Dada.
5: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: een gelukkige verjaardag van Wiltura. Dus binnen een paar dagen mag ik dat tegen u zeggen.
1: Ja, inderdaad, zal erop zijn.
0: En onze volgende plaat staat ook al klaar.
1: Ja, dat was een verzoekje van een goede vriendin van mij voor Micheline. Zij had graag het liedje gehoord van Meteor en de Zijlijn. Dus die komt er nu aan. Geniet ervan. MUZIEK

0: Op de zijlijn van Meteor, mooi liedje.
1: Ja, en vooral een mooie tekst.
0: Zwaar.
2: En onze volgende is Mieke en Bandit.
0: Met Indian Summer.
2: En ik denk dat ik iemand heel blij met deze plaat maak. Maar trouwens, ik vind het ook een mooie plaat.
0: Mm-hmm, klopt.
2: Maar voor iemand heel speciaal.

0: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor $2,7 miljard aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jaron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
1: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
0: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken. Al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier en

0: Injas Baert, de man, geeft mij vandaag een gelukkige verjaardag gewenst met More Than Sympathy.
1: En dan gaan we verder met een liedje van Jaap Riesema en Linne de Douw, Met of zonder jou?
0: Met zeker?
1: Ja, liefst wel.

0: Hervé Villard met...
1: Caprice Fini.
0: Al ooit in Capri geweest trouwens?
1: Nee.
0: Ik wel. Heel mooi. Maar duur.
1: Maar,
0: Duur. Maar het is wel heel, heel mooi. En je moet eigenlijk met een... Allee ja, dus eerst met een boot en dan kan je er geraken. Of anders met een busje zo.
1: Mm-hmm. Maar ik ga niet veel naar het buitenland. Hè.
0: Italië, prachtig.
1: Ja, dat denk ik wel dat dat zo is, maar ja.
0: Oké. Okay.
1: Huismus.
0: Ja, en over Italië gesproken. Onze volgende groep komt uit Italië. Is Santo California.
1: Met Tornero.
0: Heel mooi liedje.
1: Ah, ja.
0: Ken je het?
1: Ja, dat ken ik.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein, potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory. Radio Memory.

0: Please Don't Go, Casey and the Sunshine Band.
1: Nou,
2: we gaan niet, hè?
1: Nee,
2: we zijn nog niet weg. We zijn nog niet. Zeg, Cindy, ik heb een keer al geluisterd en je zegt gejaardig zeker?
0: Ja, een beetje, hè.
2: Binnen
0: een uur kunnen.
3: Maar ik heb gezongen, hè, vooral in het begin.
2: Ah ja, dat heb ik gehoord. Dat heb ik gehoord.
0: Binnen een uur ben ik 53 jaar geleden geboren.
2: Oei, zo jong nog.
3: Oeh. Jong is wel dat Rudolf zei.
2: Allee.
0: Nochtans, ik voel me niet zo jong niet meer.
2: Je ziet het nog jong uit, sowieso.
3: Ja, ze is in de fleur van haar slettage.
2: In de fleur. Man, man. Je moet altijd, ik zeg altijd, je moet leven alsof dat je laatste dag is.
3: Dat is waar.
2: En dan haal je altijd het maximum uit de dag, hè?
0: Ja. Ja.
2: En wel, ik wou een plaatje aanvragen, speciaal voor jou, voor je verjaardag. Hè, van mijn en bestie. En dat is mijn bestie. Hè,
0: dat is zij is ook mijn bestie.
3: Second bestie.
2: Ja, dus ze heeft een paar besties.
3: Ja,
2: maar,
3: wel, ik weet niet waar ik
0: sta. Nee,
2: ik ben de bestie.
0: Voilà.
2: Omdat ik u zo graag zie, dat is het dan wel op een platonische manier, maar gewoon omdat je er ook altijd bent voor mij. Wie je bent, hoe je bent. En je bent echt een parel. En
0: het wil je wenen, hè?
2: Nee, ik ga niet wenen. Maar laat niemand je ooit iets anders wijsmaken. Je bent zo puur. En mijn valiezen staan al klaar voor volgend jaar naar Spanje te gaan.
0: Gaan we zeker vast doen.
2: Gaan we zeker doen. Dus we gaan op tijd vastleggen. Het was gewoon een zalige vakantie. Nog eens een dikke merci ervoor.
0: Ja, maar ik heb ook.
2: Het was een van de beste holiday of my life, denk ik wel. Gewoon genoten met de grote G.
0: Dankjewel.
2: Daarom heb ik een liedje voor jou gekozen. Ja, ik weet dat je dat graag hoort. Dat is van de Jeffrey Lake Group. En Give Me Your Sexy Body.
0: Maar ik weet dat jij dat ook graag hoort.
2: Inderdaad. En ook de groeten aan het ganse Memory Team natuurlijk. En iedereen die aan het luisteren is. Allemaal een hele dikke knuffel van mij. En Wendy, chapeau ook. Want jij groeit ook alle dagen.
3: Dankjewel.
2: Ja, dat mag ook wel een keer gezegd worden. Hè.
3: Dat is ook fijn om te horen.
2: Dat is gewoon de waarheid. En ik zei het daarnet nog toen ik je bezig hoorde van... Waar is dat schuchter meisje naartoe?
3: Ja, het was allemaal nieuw voor mij. Hè, dus,
2: Ja, maar nu... Je staat er en zo voort.
0: Just.
2: Voilà, en nu gaan we een beetje muziek zeker.
3: Ik krijg kippenvel.
0: Bedankt.
2: Graag gedaan.

0: En dat was Rick Ashley met zijn Rick's Hitmix.
1: En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Dag Kevin.
0: Dag Kevin, dat is lang geleden.
2: Dat is inderdaad lang geleden. Dag Cindy.
0: Dag Kevin.
2: En dag Wendy.
1: Ja, dat klopt.
2: Uiteraard. Gelukkige verjaardag trouwens, Cindy.
0: Dankjewel. Ja, je bent juist naast je tante, want je tante heeft mij ook juist geluk gewenst. Dus.
2: Maar dus dan was ik toch nog op tijd.
0: Ja, tuurlijk, ja.
1: Maar hing al aan de lijn ook, hè.
0: Ja.
2: Ja, dus ik had graag een plaat aangevraagd.
0: Ja, zeg een keer.
2: Eentje van Marianne Rosenberg, uiteraard.
1: Ik ben Vidu.
2: Met Ik ben Vidu, uiteraard.
0: En ik ben zoals jij.
2: Betekent dat dat is?
0: Nou ja, ik ben Vidu. Ik ben zoals jij.
2: Oké, dat was.
0: Dus.
1: Ons Cindy spreekt dus.
0: Een beetje. Een heel klein beetje.
1: Een beetje.
0: Vrede, hè?
1: Ja, dat ook.
0: Nicole.
1: Zeg maar, Kevin.
2: Goed, dus voor mijn tante, mijn onkel en mijn nicht, voor Cindy en voor u.
1: Dank u.
2: En voor, uiteraard, voor Katrien en Amre. Ook nog voor Ilde.
1: Mm-hmm.
2: En natuurlijk ook nog voor de mensen van Schoondragen. En mensen kunnen ons altijd bekijken natuurlijk, hè. Op www.radiomemory.be, uiteraard. En dan kunnen ze ook nog gaan bellen, uiteraard. Cindy, op welk nummer kunnen ze gaan bellen?
0: 02-66-99-660.
2: En dat is een gratis nummer.
0: Ja.
2: En dus, ze kunnen ook onze app gaan downloaden. Dat doen ze door naar de App Store te gaan. En dat is voor alle telefoons, ook voor Apple, uiteraard. En ik ben hier graag volgende week terug bij. Wij draaien en niet eens Marjaneke Rosenberg met Ik ben Widu.
0: Maar eerst toch een blokje reclame. En Adi Kosseraal.
2: Oké.
0: Dag Kevin.
1: Dag Kevin.
2: Hallo.
0: Bedankt voor te bellen. Hè.
1: Dag.
0: En een fijne dag.
2: Dag gedaan.
0: Dag.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Hij is er.
5: De Radio Memory app.
6: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
7: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
8: Dit is Radio Memory.
9: Goedemorgen.

0: Marianne Rosenberg met Ich bin Vidu.
1: Inderdaad. En we hebben nog één van mijn lievelingspraten. En ik dacht van, ik ga ze toch draaien.
0: Vandaag mag dat, hè. Van is uw dag.
1: James Iotti met La Lottenanza. Of het lied van de sirene.

0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver, vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen, om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen, dwars over de weg staan. Het is doodstil.

0: En dat was niemand minder dan... en ik weet het niet.
1: Steve Winwood.
0: Ja, Steve Winwood, die komt er nu aan. Ja. Maar wij gaan...
1: ik kan het
0: en ondertussen... Ondertussen is er hier wel een feesten aan de gang. En wij gaan eigenlijk naar Monaco en Jean-François Maurice. Speciaal voor onze volgende collega die er straks aankomt. Onze Danny de Groot. Want hij had met iets heel anders beginnen. En om in de sfeer te komen, dacht ik van, dat past er goed bij.
1: Ja, het Vingt-Huit Degré à l'ombre, Monaco.
0: Ja. Monaco, Vingt-Huit Degré à l'ombre. Ja. C'est fou, c'est trop. Ja, dat is iets anders. Dus, en ja, bedankt om langs te komen, want het is tijd om afscheid te nemen.
1: Dat is graag gedaan.
0: Dus,
1: het was leuk.
0: Ja, ik vond het ook leuk. En volgende week komt Tom Hofman en de week erna komt onze onkel, Chris van Houtem. Die komt er.
2: Ja.
0: Dus ja, enkele... van DJ's waar ik vroeger mee gedraaid heb.
1: Ja.
0: Voilà.
1: Goed, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer en bedankt dat je er was.
1: Graag gedaan.
0: Was en bedankt fijn. Aan de luisteraars om te luisteren.
2: En te bellen.
0: En te bellen natuurlijk ook. En veel plezier met Danny de Groot.
1: Ja. Dag.

0: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Flohen in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Het slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de Bruchtwijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Cindy en Wendy die hebben de studio verlaten. 2 uur lang vrouwelijk schoon, gezelligheid en vooral hormonen op de radio. En nu is het aan mij om dat niveau van spanning nog net wat verder op te voeren. We gaan van praten naar zuchten.
7: Let's do it. The Music Machine.
8: The Music Machine.
7: Met Danny de Groot.

eerste versie van het plaatje komt al uit 1967. Het was Brigitte Bardot die Gainsbourg vroeg om een mooi liefdesliedje te schrijven. Maar diens toenmalige echtgenoot Gunter Sachs die was niet echt ingenomen met het liedje, waarop Bardot dan maar de release van de single tegenhield. In 1968 speelde Gainsbourg in de film Slogan samen met de Engelse actrice Jane Birkin, aan wie hij de niet uitgegeven versie liet horen, en die was zodanig onder de indruk dat ze het samen hebben ingezongen. Er werd zelfs gespeculeerd dat het plaatje werd opgenomen terwijl ze de liefde bedreven. Je t'aime moi non plus van Gainsbourg en Jane Birkin.

Wat een goed nummer, hè. They Are Coming to America. Neil Diamond die zong het in The Jazz Singer. En wij, ja, wij draaiden het nog eens in The Music Machine. Een suggestie voor deze radioshow? Wel, zet het even op mail en stuur het naar degrootstehits@gmail.com. I love it.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Sam Goris. Christophe. Maureen. Louis Vlion. Rob van Daal. Yves Segers. Larissa. Sammy Moore. Wout. John Dennis. De Jongens. Danny D'Amaro. En Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Android. Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Als je zoiets had van, ken ik het plaatje ergens van, ja, dan moet ik u gelijk geven, want het was Bobby Vinton die destijds het originele opnam. Mr. Lonely, hier in de versie van Aiken. Misschien zet dit leuke deuntje je al aan tot meezingen. Doe het gerust. Because I got high. Dit is Afro Man.

Klein van gestalte dat wel, maar wat een stem had ze. Tina Charles, solo met I Love to Love But My Baby Loves to Dance. Waarom zeg ik solo? Omdat ze net daarvoor nog in de band zat, 5000 Volts. En die ken je dan waarschijnlijk nog wel van I'm On Fire. Ja, misschien moeten we die volgende week maar eens bovenhalen. Dit is de Music Machine, elke week weer een uur.

afscheid nemen van een dierbaar grijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigen tijd.

0: Joodse aula, in de kerk of op een eigen locatie. We staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemiddag.

You're the First, The Last, My Everything werd oorspronkelijk geschreven door Peter Radcliffe als een country-nummer met de titel You're the First, You're the Last, My In Between. Een versie die 21 jaar lang niet werd opgenomen. White die nam het nummer dan uiteindelijk op als een disco-nummer. Het nummer zoals we het hier bij ons hoorden, waarbij de structuur van het nummer behouden bleef. Maar een aantal teksten die werden wel herschreven.

Ik weet niet of u hetzelfde ervaart, maar die reggae-muziek brengt toch altijd een aparte vibe, ook hier in de Music Machine. Bob Marley met Buffalo Soldier en daarvoor de Nederlandse reggae-band Doe Maar over een nachtzuster. Niets dan goede muziek, elke week weer een uur lang. Zometeen de Monkees met I'm a Believer, eerst de Eurythmics.

nam u vandaag nog eens mee naar de sound van de 60s. We stranden in 1966. Het was een nummer geschreven door Neil Diamond. Ja, ik weet het. Hij nam het later ook nog wel eens op. Maar het originele plaatje die wij hier draaiden werd gezongen door Mickey Dolenz, de man achter The Monkees. I'm a Believer bij ons in de Music Machine.

0: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Florennes in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Het slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de Bruchtwijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier.

0: Pommelien Thijs mag meteen openen. En dit met Dunne Lijn. En dit voor een nieuwe aflevering van De Nooit Verwinnen Hits. Mijn naam is Bart Mataar. En dit is het komend radio.
1: There's an old man
0: in je radio.
1: In a

deze Peter Chillings is geconfronteerd na al die jaren met een probleem dat het liedje gaat over een astronaut die helaas niet kan terugkeren richting aarde. U luisterde naar zijn enige hit dat we terugvonden in 1983. Peter Chilling en Major Tom. En nu richting 1990 met Dil Emery.

0: Mailingcompagnie.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompagnie.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: Het beste hoor je hier.
6: De nooit vervelende hits.
5: Met Bart Motaar.

0: De formatie Gold Band uit Nederland en Naakt op het Plein moest je nu pas bijkomen. U luistert mee naar de nooit verwillende hits. Wij zetten het komend radio uur in je radio. Mijn naam is Bart Motaar en dit hier is Berre en Break 'em All.
1: I'm loving every word you say, girl.

De betekenis Coco Jumbo is niet iedereen het eens. Zo zou het in het Spaans betekenen hersenen die kraken. Het album Up and Away komt uit 1996 en was een commercieel succes.

Albert Hammond is een singer-songwriter afkomstig uit Gibraltar. Hammond schreef samen met Mike Hazlewood diverse songs, waaronder deze parel dat we terugvonden in de hitparade van 1974 en I'm a Train. Dit hier is Aaron Blommaert en hij heeft het over Ego Trip.

Inderdaad, het voelt heel gezellig aan in de liefde. Coldplay en Feels I'm Falling in Love. Net daarvoor Arend Blommaar en de Ego Trip. Nou, nemen we jou mee even terug in het grijze hitverleden van 1982. Daar vinden we terug op de hoogste tijd van de hitparade Toto en Africa.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.
3: Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Bart Lottaar.

Het was in de eerste instantie niet bedoeld om uit te brengen. All Drove All Night is een cover oorspronkelijk geschreven voor Roy Orbison. Wanneer popzangeres Cyndi Lauper er een hit mee heeft begin de jaren 80, neemt Roy Orbison als ook nog een versie op in 1992. En daarvan kon u best mee genieten. Met nu muziek van Dean Lewis. Daar.

0: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Floren in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de Bruchtwijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres. En vooral aan de goede prijzen.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: De beste muziek
1: hoor je hier.
6: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
1: Tony van Beveren.

0: ver.
1: Was er eentje van Arne Janssen, dan gaan de lichten aan. Allemaal hier in Studio NL, zaterdag 19 september, iets over 2 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal, ik neem je mee tot 4 uur. Studio NL, de beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. Dit is er eentje van Jimmy Frey.

We draaien de man uit Scherpenheuvel, namelijk Sammy Baker, met een hit uit het jaar 2016. Wees niet zo jaloers, mijn schat, in de tijd een grote hit voor Ray Esterling. En dat is er eentje van Aurelie, hè? En we gaan naar de vuurtoren.

0: dat was nog...
1: Was een meneer in Nederland, krat Damen, de straat is zijn woning. Met deze plaats zullen we moeken nadien Jean en Jarne daar in Ekel hem wel tevreden gemaakt hebben. We gaan richting reclame. Gaan we doen met deze klassieker. Met een ras echte Nino Vieter uit Ninove. We draaien Andy Free.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Winnie Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

Met deze plaats zullen we Pascal Rozaar een kerstgeweld tevreden maken. Deze van Jo Valli, niemand kan me ooit doen geloven. We blijven maar op romantische toeren. En dit gaan we doen met Michael Lanzo, hier in Studio NL. Tot 4 uur neem ik je mee tot aan Rudolf Stevens met zijn programma. En ik moet eerlijk zeggen, jullie zijn massaal aan het luisteren.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

draaide meneer uit Nederland, namelijk Justin de Wild en Esmeralda in de tijd een grote hit voor de Lenko's. En dat is er eentje van Mike Dreamer, hè? Als de nacht verdwijnt, in de tijd een grote hit voor Jan Smit. Draaien we nog net voor reclame.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemiddag.
4: Als ik 's avonds eenzaam lig te dromen en jou daar bij mijn kamerdeur zie staan,

In de tijd een grote hit voor Royal Bazaar in Dreams. We draaiden John Spencer en een droom. En dit is de nieuwe single van Silk, hè? Laat de liefde winnen.

0: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Florennes in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de Bruchtwijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Tony van Beveren.

0: heerlijk op deze plaat van André Hazes. We hebben de versie meegebracht door Omon en Geef Mij Angst. Zaterdag 19 september, iets over 3 uur geworden. Ik neem je mee tot 4 uur tot aan Rudolf Stevens met zijn programma. En tot die tijd gaan we het gezellig maken, hè? Met Nuweltura. De deur staat altijd voor je open.
1: Ja.

Was ook een hele mooie van de meneer Nederland, Gradamen, heb ik jou niet eens gekust. We gaan terug naar 1984, met de meneer die er spijtig genoeg niet mee in ons midden is. We draaien er eentje van Paul Severs, zeg, is dat niet wondermooi? Dan doen we nog eentje bij, voor alle fans van Bobby Prins, met Beste Vrienden, draaien we nog net voor reclame.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat. De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

was er eentje van een meneer uit Nederland, Kevin Nuiten. En vanavond gaan we los hier in Studio NL. En dat is er eentje van ons Annemieke. En we draaien Dit is Pas Leven.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

deze plaats zullen we de vrouw van Hieke daarin over Boelaar wel tevreden maken. Nancy, een van haar lievelingsplaten, Rob de Nijs, draaien we hier in Studio NL. We gaan nog een plaat draaien in de richting van onze collega Cindy de Kooman, die vandaag jarig is. We wensen haar een fijne verjaardag toe. Vanwege Tony van Beveren en mevrouw Nancy gaan we eentje draaien van Jamman uit Nederland. En gewoon weer opnieuw.

Mama Sjasje draaiden we onder leiding van Peter van Laat. Mag ik dan bij jou? We gaan richting reclame. Gaan we doen met een van de lievelingsplaten van onze collega Marian. We gaan Sergio draaien met Alleen bij jou.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

Mannen uit Nederland draaiden we. Jan Smeet, Boom Boom Bailando. Ons programma Studio NL op stil is aan ten einde op deze zaterdag 19 september. Wat ook onze volle collega, onze collega Rudolf Stevens is hier al toegekomen. Krijg je straks met zijn programma na 4 uur. Hè? Ken je deze? We blijven nog eventjes in Nederland met José Sepp. Een feestje zonder mannen. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom tussen de koffie en de partekes.

Was nog een mooie klassieker van Duo X in gedachten zie ik het kerkje weer. Was het voor vandaag op deze zaterdag 19 september tussen 2 en 4 Studio NL hier bij Radio Memory. De beste Nederlandstalige platen uit Nederland en België. Morgen vroeg ben ik er niet bij. Morgen vroeg tussen 10 en 12 is er onze collega Hilde Bruneel. U vraagt, we draaien te samen met Erik de Valk en aan de telefoon Peggy. Maar ik ben er wel morgen namiddag weer bij tussen 2 en 4 voor een nieuwe aflevering van Studio NL. De beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. En over Nederland gesproken, we gaan eruit met deze. Johnny Verwey en de Klompendans. De groetjes. Fijne zaterdagmiddag en graag tot morgen namiddag na 2.

0: Radio Memory. Radio Memory.
1: Ik zal toch nog een bisnummer kunnen doen. Getiteld, je mag naar huis gaan. De show is afgelopen, de klus is hier geklaard. Dat kaartje in uw zak, dat is nu niks meer waard. Het cultureel gehalte van deze show was nul. Maar het is zeker niet de eerste keer dat je hier zit voor flauwekul. Toch bedankt voor het leven in deze brouwerij. En ik

tevoorschijn uit de grond. En Julien die panikeerde, wat gebeurt er nu met mij? En weet je wat de directie deed?

Iedereen denkt dat ik dat stroopje gemaakt heb voor de sluiting van Renault. Maar nee, ik had dat al 5 jaar. Was ik blij dat dat spel daar dicht ging, zeg. Nee!

0: Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davy Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Berks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Hallo iedereen, ik ben Mathis en enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier.

vrienden, zijn jullie er klaar voor een uurtje lang van die pareltjes mee te beluisteren en te genieten in ons programma van Terug naar Toen. We begonnen vandaag alvast met een van die mooie klassiekers van ABBA met I Do, I Do, I Do. En dit, ja, we kunnen zeker niet klagen, hè. We hebben een fantastische zomer gehad. Maar ja, aan alles komt een eind. Het is weer voorbij die mooie zomer. Gerard Cox.

meetellen in het Frans tot 3, 1, 2, 3. En we gaan meteen nog eens een mooie country song draaien. In ons programma van Terug naar Toen. Gerard Schonebeek.

Ik heb er nog eens eentje meegebracht van Wiltura. Dat is natuurlijk gewoon te getrouw, want die komt in elk programma van mij voor. Dus. Maar ik bedoel, ik heb er nog eens eentje meegebracht dat een hele lange poos is geleden dat ik deze nog eens heb gedraaid. Een van die prachtige songs van ergens 69 was het, geloof ik. Deze Liefde Verdriet.

trouwens een leuke meezinger, een ouwertje van George Baker Selection. Maar dat is natuurlijk de bedoeling van dit programma, om die pareltjes van toen nog eens terug uit de kast te halen. Net zoals deze van Willeke Alberti. Hey, niet zoenen op het zebrapad.

deze van... ja, zijn naam schiet me nou niet te binnen, dus gaan we maar meteen over naar muziek van Wim de Kranen. En dit draaien we met veel plezier op verzoek. Wim de Kranen met Rosanne.

Shaking Stevens. Met Bonnie Tyler en deze mooie Rocking Good Way voor jou in Terug naar Toen. En dit is ook nog een vrolijke meezinger waar je gewoon opgewekt en blij van wordt. Marva Umpala Papero.

We namen nog eens in deze terug naartoe een kijk in het repertoire van deze meneer Stevie Wonder. En we gaan terug naar Nederland met Frans Bauer. En die heeft het over: jij hebt een hart als chocolade.

0: Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiering van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davis Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Berks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

al die echte authentieke country muziek. Onverwoestbaar noemen wij dat. Uitgekozen en samengesteld door Lady Anna. En wij maken hier plaats voor andere deuntjes en zijn.

0: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davy Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Berks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier.

Het duo Ike en Tina Turner waren dat hier. En Nutbush City Limits, grootheid van weleer. En Chris Ria schreef zijn doorbraakhit Fool If You Think It's Over, oorspronkelijk voor niemand minder dan Al Green. Chris Ria vond zijn eigen stem eigenlijk veel te schor en ongeschikt voor pop. Maar zijn platenlabel dwong hem het zelf in te zingen. En het leverde hem prompt een Grammy-nominatie op in de Verenigde Staten. Die.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory. Goedenavond.
2: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
3: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blame. I like you, boom, boom, damn. Take the man that say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 19 september vandaag, Mexico stad wordt getroffen door een aardbeving met een kracht van 8,1 op de schaal van Richter. Zelfs de modernste gebouwen worden verwoest, dat vandaag in 1985. De luchthaven Schiphol wordt geopend als militaire vliegbasis, dat vandaag in 1916. Stoomboot Willie van Walt Disney, de eerste tekenfilm met geluid, wordt vertoond met daarin voor het eerst Mickey Mouse, dat vandaag in 1928. En Simon en Garfunkel zijn herenigd voor een gratis optreden in Central Park in New York, en dat vandaag in 1981.

Dit nummer komt ongetwijfeld uit de tijd dat er meer cash in omloop was in de 80s. Hollywood's Beyond en What's the Color of Money. En dit hier is ook toevallig, want de echte Rasputin stierf op 30 december in Sint-Petersburg. En Bobby Farrell overleed decennia later op exact dezelfde datum en in exact dezelfde stad. Even naar Duitsland met een groot hit van Boney M en Rasputin.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory. Goeie avond.

Een populaire band in de jaren 90, The New Kids on the Block. Deze Step by Step. En zo is er een einde gekomen aan het eerste uur van de jaren 70, 80 en 90. Maar ja, er komt nog heel wat moois aan natuurlijk. Is er nog Genesis met Phil Collins. Follow you.

0: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en thuiszorgorganisaties. Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Hier en hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
6: Heel welkom in het tweede deel. Mag je deze iets verwachten?

Lekker funky met deze grote hits. Zo niet de grootste. Van Alexander O'Neill en Fake. Het komende uur gaan we even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. Dat en nog veel meer. Intussen hier even een uitstapje naar Duitsland. Met Elfenville en Sounds Like a Melody.

Ik heb voor jou intussen nog de dagrecords van 19 september. Er was vandaag de laagste minimumtemperatuur, namelijk 4,1 graden. En dat in 1922. En de hoogste maximumtemperatuur die bedroeg vandaag 29,6 graden. En dat in 1947.

0: Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Goeie avond.
0: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

band Queen kennen we natuurlijk van die grote hits Bohemian Rhapsody. En Freddie Mercury had af en toe ook een solo-hit destijds. Dit was er een van, deze Living on My Own. Wij maken ons klaar voor de jarige van de dag. Die ga ik zo dadelijk aan je voorstellen. Eerst Whitney Houston en Enrique Iglesias. Could I Have This Kiss Forever?

Heel wat bekende jarigen vandaag, zoals Candy Dulfer. Dat is een saxofonist uit Nederland, wordt er vandaag 57. Trisha Yearwood, dat is een Amerikaanse countryzangeres, die wordt er vandaag 62. Dan ook nog Patrick Janssens, dat is een Belgisch politicus, wordt er vandaag 70. Eddy Verheyken, een Vlaams acteur, wordt er 74 vandaag. En Nile Rodgers, bekend van de band Chick, die wordt er vandaag 74.

Een meezinger van deze band uit Nederland. Je zou het een beetje nederpop kunnen noemen. Earth and Fire en deze 24 Hours. En dit hier is Blondie met deze grote hit. I'm gonna love you too. Yeah.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

Ja, titel en uitvoerders is hetzelfde in dit nummer van de Rocksteady Crew. En dit waren ze alweer. Dit was het alweer, deze aflevering van de jaren 70, 80 en 90. Ik wens je nog een fijn weekend en bij leven en welzijn graag tot volgende week. Ja.

0: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Medi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Medi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, vakbond ACV en thuiszorgorganisatie Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam. Maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Blocks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier. Radio Memory.
5: We gaan erin vliegen met deze 2 classics.

Under the Bridge was het grootste succes, maar Give It Away is het belangrijkste nummer van het Red Hot Chili Peppers album Blood Sugar Sex Magik. Dankzij de nieuwe platenmaatschappij Warner's promotiecampagne weet iedereen in de States weer een paar dagen na het uitkomen van deze Give It Away dat de Peppers weer back on block waren met een nieuw album en een nieuwe song. Het nummer was destijds niet van de radio en MTV af te branden en leverde een Grammy op in de categorie beste hard rock nummers. The Peppers en Give It Away uit 1990 en daarvoor gingen we terug naar 1983. Tell Her About It is een eerbetoon aan Motown volgens Billy Joel. Het wordt de nummer 1 hit in Amerika en bij ons haalt het maar net de hitparade. En de nummer staat trouwens op het album An Innocent Man dat Billy Joel uitbracht in 1983. We zijn begonnen dus met Billy Joel, Tell Her About It. Fijne plaat toch wel. Hey, wees welkom. Hiermee zijn we weer vertrokken voor de fijnste 70s, 80s, 90s, 0s en 10s. Dit is natuurlijk jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex. En ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met hopelijk zeer fijne muziek voor jouw oortjes. We gaan zo meteen terug naar 1990. Hij stond aan de zijde van Kylie Minogue en Jason Donovan, toen destijds, in de Australische soap Neighbours. Craig McLaughlin, daar hebben we het over. En in 1990 had hij een hit te pakken met dat fijne Mona. Zometeen komt die One Day Flyer aan. Maar eerst, uit 1982, die fijne zomerse plaat voor André van Duin. Als de zon schijnt.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

was 1981 dat PhD natuurlijk met het origineel een dikke hit te pakken had. In 1993 werd deze danceversie uitgebracht door Two Boys. I Won't Let You Down kreeg je te horen. Studio 45, dat wil natuurlijk ook zeggen dat we een Egotripper en een Lex XL hebben voor jullie. Dat is vandaag zeker en vast niet anders. De Egotripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En die staat vandaag in het teken van Coldplay. Straks in deel 2, drie grote hits dus achter elkaar van Coldplay. En op het einde van de show, dus op het einde van deel 2, nog de extra lange plaats. Dat noemen we de Lex XL. Daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1982 met de Simple Minds en Someone, Somewhere in Summertime. En je krijgt die plaat dan van mij te horen in de Extended Remix. Het is natuurlijk nog lang niet zo ver, want ik heb voor die tijd nog een hele hoop fijne classics voor jullie klaarstaan. Zoals zometeen eentje uit 1980, afkomstig van het ABBA-album Super Trooper. Our Last Summer is voor jullie onderweg uit 1980. Maar eerst terug naar 2009. Het werd de eerste single in de vernieuwde samenstelling. De titel is heel toepasselijk. Times are changing. Want met Marcel als nieuwe zanger destijds veranderde er een hoop voor die jongens. Direct. Times are changing.

0: Son Mieux met dat uiterst vrolijke Multicolor uit 2022. Natuurlijk zijn we ook op social media terug te vinden. En daarvoor moet je dus in dit geval naar Facebook gaan. Daar zijn we vertegenwoordigd. En dan kan je bijvoorbeeld de videoclip van die Son Mieux bekijken, die Multicolor. Niet alleen zij staan erop, maar ook andere platen hier vandaag of de afgelopen tijd op te horen voorbij komen. Ook de Ego Tripper vind je daar terug. In dit geval Coldplay, evenals de LexXL, de Simple Minds met Someone, Somewhere in Summertime. En uiteraard ook weer een link naar Mixcloud, want de volledige show is daar terug te vinden. En dan kan je luisteren of het herbluisteren wanneer het moment net iets beter voor jou uitkomt. Om het je gemakkelijk te maken, de link naar Mixcloud staat op dezelfde Facebookpagina. En Studio 45, dat schrijf je Studio, spatie en dan 45 als getal. Zometeen een invloedrijke producent en schrijver voor artiesten als Shirelles, Jackie Wilson en Gladys Knight and the Pips. We hebben het over Van McCoy. Hij zou een disco superhit scoren in 1975. Zometeen komt hij eraan. The Hustle. Maar eerst zijn we toegekomen aan de Italo Classic. En van de Italo Classic is er een hele fijne Spotify playlist terug te vinden. Ga ervoor naar de account van Lex de Groot onder Studio 45. Vind je daar die fijne playlist terug van de Italo Classic. Een Italiaans muziekduo dat Spaanstalige discoliedjes heeft gemaakt. We kennen ze van Vamos a la Playa en No Tengo Dinero. Wat zoveel wil betekenen als ik heb geen geld meer. Terug naar 1983, Riggiera.
1: Studio 45 goes

0: die van Journey staan klaar in de wachtkamer.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slaan de zon in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Radio Memory.
6: Goeie avond.

Afkomstig van het uit 1982 uitgebrachte album Escape. Een hit werd het destijds niet, maar het kreeg een tweede leven als het in veel series en films gebruikt werd. De laatste aflevering van de populaire maffiaserie The Sopranos eindigt ook met deze plaat. Een andere versie van het nummer door de cast van tv-serie Glee zet het nummer weer volledig op de kaart. Journey in Studio 45 met Don't Stop Believing. Zometeen aan de andere kant blijven we natuurlijk nog lekker doorgaan met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. Ik heb dan ook in deel 2 trouwens ook nog de ego-trippen voor jullie. Vandaag 3 grote hits achter elkaar van Coldplay. En op het einde van deel 2 ook nog de extra lange plaat. Dat heet dan de Lex XL. Daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1982 met de Simple Minds en dat fantastische Someone, Somewhere in Summertime in de Extended Remix. Maar in dit uur neem ik je nog mee naar 1991. Silent Lucidity werd in de zomer van 1991 een kleine hit. In de Verenigde Staten is Silent Lucidity echter een top 10 hit. Het begrip lucidity heeft te maken met een hogere of diepere droomstaat waarin je je realiseert dat je droomt en zo het verloop van je eigen droom kunt veranderen. Uit 1991, Queensryche en Silent Lucidity. Oh,

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Zet je schrap voor deze twee fijne platen die eraan komen.

1975 scoren de zusjes Sledge hun eerste hitje. Maar Sister Sledge breekt definitief door in 1979 met Greatest Dancer en We Are Family van het album We Are Family. Het album werd trouwens geproduceerd door de heren van Chic, namelijk Bernard Edwards en Nile Rodgers. En het nummer wordt later onder andere gebruikt in de film The Full Monty. Dat was dan weer in 1997. Origineel dus uit 1979, maar ook in 1985 werd het terug een hit. Sister Sledge, We Are Family. En daarvoor, als eerst in deel 2, gingen we terug naar 1993. Met de opener van het album Serenity. Het nummer klinkt in Australië, Oostenrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Noorwegen, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en bij ons in de Lage Landen naar de bovenste plek van de hitparade. Mr. Veen van Culture Beats. Hey, leuk dat je luistert. Blijf er ook in dit uur nog lekker bij. Wat heb ik nog fijne classics van de afgelopen 50 jaar voor jullie klaarstaan. Met natuurlijk ook over een drietal platen, de Ego Tripper. Dan heb ik van jou de biografie en drie grote hits achter elkaar van Coldplay. En op het einde van die deur, de Lex XL. En die is voor Simple Minds met Someone, Somewhere in Summertime uit 1982. En je krijgt hem van mij in de Extended Remix te horen. Een duet van Michael Jackson en Paul McCartney in 1982 en de eerst uitgegeven single van Jackson's album Thriller. Het nummer kwam tot op nummer 2 van de Amerikaanse hitparade, maar hier bij ons werd het een iets kleinere hit. Zometeen uit 1982, Michael Jackson en Paul McCartney en The Girl Is Mine. Nadat ik je heb meegenomen naar 1992. Love, Thy Will Be Done is de leadsingle van het tweede Martika-album, Martika's Kitchen. Het nummer is geschreven door Martika in samenwerking met Prince. Het werd een hitje in de zomer van 1991.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

werd in 2007 de grote doorbraak voor Jeroen van der Boom. Het is een Nederlandse cover trouwens van het nummer Silencio van de Spanjaard David Bisbal. In 2008 kwam trouwens het gelijknamige album uit van Jeroen van der Boom, Jij bent zo. En hij bracht ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Coldplay. En die Coldplay is een Brits rockband opgericht in 1996 in Londen door zanger Chris Martin en gitarist Johnny Buckland, die elkaar ontmoetten aan de University College London. Al snel voegden bassist Guy Berryman en drummer Will Champion zich bij de band en werden ze compleet. Hun muziekstijl, die vaak wordt omschreven als een mix van alternative rock en pop rock, bracht hen al snel internationale bekendheid. In 2000 bracht Coldplay hun debuutalbum Parachutes uit, dat direct een groot succes werd, mede dankzij de hit Yellow. Dit nummer met zijn kenmerkende gitaarmelodie en emotionele teksten werd een wereldwijd fenomeen en zette Coldplay op de kaart als een van de meest invloedrijke bands van de jaren 2000. Hun tweede album, A Rush of Blood to the Head uit 2002, verstevigde hun status met hits als Clocks en The Scientist. Dit album werd geprezen om zijn complexiteit en diepgang en won meerdere Grammy Awards. Het daaropvolgende album, X and Y uit 2005, bouwde voort op hun succes. Maar het was met Viva La Vida, or Dead and All His Friends uit 2008, dat Coldplay hun sound echt vernieuwde. Dit album, geproduceerd door Brian Eno, bracht hen een nog breder publiek en hun single Viva La Vida werd een van hun grootste hits ooit. Coldplay staat bekend om hun spectaculaire live-optredens, waarbij ze vaak gebruik maken van indrukwekkende lichteffecten en visuele projecties. Hun muziek evolueert voortdurend, met latere albums zoals Milo Xyloto uit 2011 en A Head Full of Dreams uit 2015, die meer elektronische en pop-invloeden laten horen. Dit heeft hen geholpen om relevant te blijven in de veranderende muziekwereld. Met meer dan 100 miljoen verkochte albums wereldwijd, talloze prijzen en toegewijde fanbase blijft Coldplay een van de grootste en meest invloedrijke bands van hun tijd. Hun vermogen om te vernieuwen en toch trouw te blijven aan hun emotionele kern heeft hen een vaste plaats gegeven in de moderne muziekgeschiedenis. Geniet mee van onze egotrippen voor vandaag. Dit is Coldplay.

Fix You uit 2005. Daarvoor uit 2003, Clocks. En als eerste in dit rijtje van drie uit 2002, The Scientist. Dit waren drie grote hits achter elkaar van Coldplay. Want zij zijn deze week de ego-tripper hier in Studio 45. En ook op Spotify vind je ons terug. Er is een hele fijne playlist van de ego-tripper aangemaakt. Daarvoor ga je naar de account van Lex de Groot. En zo ga je door naar Studio 45 en de ego-tripper. Coldplay ga je daar dus ook terugvinden. Zometeen terug naar 1978. Het nummer Kiss You All Over is in dat jaar de grootste hit van Exile. Mike Chapman schrijft het zwoele liedje. Ze komen eraan. In 1982 bracht Donna Summer haar 10e album uit met de simpele titel Donna Summer. Love's in Control is de grootste hit van het album en bereikte hier bij ons bijna de hoogste regionen van de hitparade. Het nummer werd geschreven trouwens door Rob Temperton, die ook achter onder andere Thriller en Rock With You van Michael Jackson zit. Donna Summer, Love's in Control,

0: 2004 komt hij eraan. Die voor 3T, Stuck on You.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Radio Memory. Goeie avond.

0: origineel komt hij uit 1984, uiteraard afkomstig van Lionel Richie. Maar deze uitvoering, coverversie, kwam in 2004 uit en werd zowaar nog een grotere hit. 3T waren dat met Stuck on You, hier in Studio 45. Waarmee we bijna aan het einde van de show zijn toegekomen. Maar dat wil zeggen dat we nog een Lex XL voor jullie hebben klaarstaan. En net zoals van de Ego Tripper is er ook van de Lex XL op Spotify een playlist terug te vinden. Daarvoor ga je naar de account van Lex de Groot en onder Studio 45 Lex XL vind je daar dan een hele lange lijst al van al die Lex XL's. We gaan naar het jaar 1982. In dat jaar bracht de band het album New Gold Dream 81, 82, 83, 84 uit. Op dat album staan ook hits als Promise You a Miracle, New Gold Dream en Glittering Prize. Maar het album begint met de plaat die ik nu voor jullie heb klaarstaan. Someone, Somewhere, in Summertime. Je krijgt hem van mij in de Extended Remix te horen, want hij is deze week onze Lex XL Simple Minds. Ik wens je nog veel plezier met de rest van de crew hier bij ons. En graag afspraak volgende week voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra lang.

Van harte welkom alweer. Dit is een nieuwe Land of Dance Mix radio show hier op je favoriete radio. Met in de mix straks Nicky Romero, we hebben Jay Hardway, ook Alok en James Her. Maar eerst een remake van de gekende hitsingle van Laura Wolf en Ahuna.

één ogenblik. Hij maakte de ene plaat na de andere. Dit is er eentje welke hij maakte met James Hur en Superfly. Why I Love You So. Zometeen de recentste hittrack van Nicky Romero. Hij maakte dit samen met Monocule en Fairly Never Alone. Maar eerst Alexander Komarov. Dit is Deep Space.

is de recentste samenwerking tussen Iman Hanzo en Letitia Aranha. Canto da Gente. Zo zitten we in het tweede uur van de Land of Dance Mix

Ela quer foder no barraco da favela.

de Land of Dance Weeks radio show hier op je favoriete radiostation. Volgende week zijn we graag terug bij met nog meer dance beats in de mix. Graag tot volgende week.

0: alleen de grootste hits.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.